Radio. En ook deze.

0: Utrechtse hitlijst.
1: Utrechtse top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Wist niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
1: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse top 100.

0: klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein, voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030-878-2125 of kijk op jos-tech.nl. Joster!
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: neemt je het werk uit handen. Of het nu gaat om een compleet verzorgde lunch, buffet of barbecue, de mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Heijmans installatietechniek, energiek en elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wederbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.

0: Radio. En ook deze.
1: Alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze. Of deze. En deze.
0: Allemaal bij de

0: Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
1: Fai Autogroep, klinkt goed?
0: Kijk even op faiautogroep.nl.
1: Faiautogroep.nl.
2: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030-23-349-39 voor een tafel.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030-878-2125 of kijk op jos-tech.nl.
5: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. Excellent

stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst. De Utrechtse Top 100. Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze. Of deze. Wist die dat je klopt. En deze hoort er ook bij. Maserati, huis op Bali. Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: voorbereidingen op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Heijmans installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wegbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
2: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 39 voor een tafel.

0: uur op Domstad Radio.
1: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze. Of deze.
2: Wist niet dat je klopt.
1: En deze.
0: En ook deze. Bij.

0: needed that.
1: Stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
2: De Utrechtse Top 100.
1: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
3: It's hard to say goodbye.
1: Of deze.
4: Wees niet dat je klopt.
1: En deze hoort er ook bij.
5: Maserati, huis op Bali.
1: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: APK.
1: Dan moet je naar FAI Autogroep.
0: FAI Autogroep?
1: Ja, FAI Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
0: FAI Autogroep, klinkt goed?
1: Kijk even op faiautogroep.nl.
0: FAI Autogroep.nl.
2: Hey boys, dear,
3: dat zelf kokkerellen ook zo zat? De mobiele kok neemt je het werk uit handen. Of het nu gaat om een compleet verzorgde lunch, buffet of barbecue, de mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook

0: 1,5 miljoen bezoekers. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse Weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. De Amerikaanse kustwacht zoekt naar een vermist vliegtuig met 6 inzittenden dat onderweg was van Bermuda naar Boston. Het medisch vliegtuig met 2 piloten, 2 medische medewerkers, een patiënt en een familielid aan boord verdween zaterdagochtend om 1 uur 's nachts plaatselijke tijd van de radar en is sindsdien niet gezien. De reddingsdiensten zoeken in zee zo'n 160 kilometer ten zuidoosten van Boston. In Den Bosch is vannacht door een explosie de gevel van een winkelpand vernield. Bewoners van woningen boven de winkel aan de Aartshertogenlaan zijn uit voorzorg geëvacueerd. De bewoners zeggen dat ze rond 2 uur vannacht harde knallen hoorden. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de oorzaak van de ontploffing. Het weer. Hier en daar is het nog mistig. In het noorden en westen kans op wat regen. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden en de zon laat zich flink zien.
1: Tot zover het radionieuws.
2: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.
3: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. Excellent Logistics.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. De Amerikaanse kustwacht zoekt naar een vermist vliegtuig met 6 inzittenden dat onderweg was van Bermuda naar Boston. In Den Bosch is vannacht door een explosie de gevel van een winkelpand vernield. Er raakte niemand gewond. Het weer, hier en daar is het nog mistig, in het noorden en westen kans op wat regen. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden en de zon laat zich flink zien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Komend half uur op Domstad Radio.
2: Stop, and I won't stop. I never take it all for granted. Oh, sunrise.
1: En ook deze.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wist niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saudi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staat...

0: De regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse Weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. Het weer, code geel voor dichte mist in het zuidwesten en midden van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Mijn auto moet weer voor de APK.
2: Dan moet je naar Fai Auto Groep.
1: Fai Auto Groep?
2: Ja, Fai Auto Groep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
1: Fai Auto Groep, klinkt goed?
2: Kijk even op faiautogroep.nl.
1: Faiautogroep.nl.
3: Heijmans Installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wegwerpbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans Installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans Installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Het weer, code geel voor dichte mist in het zuidwesten en midden van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Komend half uur op Domstad Radio. Ook deze.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees die dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse

Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 39 voor een tafel. Hey, boys, dear, dear, dear.

0: mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Letland heeft de zittende premier Kulberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de twee pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kulberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. De Amerikaanse president Trump heeft de topman van de inlichtingendiensten Clayton benoemd tot AI-tsaar, speciaal belast met het onderzoeken van de gevaren en mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Clayton moet binnen 4 maanden een rapport uitbrengen. Trump is een tegenstander van de regulering van AI omdat hij de vermeende voorsprong bij het ontwikkelen van deze technologie op China niet wil verliezen. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saudi-Arabië hebben deelgenomen.

0: Is een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06 395 49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.

0: Kameland Radio. En ook deze.
1: 1985, Austrian rock singer Falco records.
0: Allemaal bij de soundtrack.

0: de lekkerste 80's hits.
1: Stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
2: De Utrechtse Top 100.
1: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze. Of deze.
2: Wees die daar je klopt.
1: En deze hoort er ook bij.
2: Maserati, huis op Bali.
1: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. excellentlogistics.nl.
1: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Amerikaanse kustwacht heeft de brokstukken van het sinds gisteren vermiste ambulancevliegtuigje gevonden in zee een paar honderd kilometer uit de kust bij Boston. Het Canadese toestel met 6 inzittenden was vertrokken uit Bermuda en sinds gisterenmorgen 1 uur van de radar verdwenen. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na het eerder deze week mislukken van de executie van een 50-jarige vrouw. De ter dood veroordeelde vrouw bleef onverwacht in leven na het toedienen van 2 injecties met gif. Ze wordt nu behandeld in het ziekenhuis. De gevangenisbaas Frank Strada heeft zijn ontslag ingediend en vertrekt eind van de maand. In Letland heeft de zittende premier Kulberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de 2 pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kulberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. En vandaag op Dierendag is de Warme Pootjes Challenge van start gegaan. Een campagne om aandacht te vragen voor preventieve huisdierenzorg. Mensen wordt gevraagd om regelmatig naar hun dieren te kijken, zodat ze op tijd eventuele gezondheidsproblemen ontdekken. Deelnemers kunnen online een pootje op een landelijke kaart zetten om te laten zien dat ze meedoen. Volgens cijfers van Ipsos heeft 44% van de huishoudens in Nederland 1 of meer huisdieren. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

uur op Domstad Radio. En ook deze. Allemaal bij de soundtrack van je leven op Domstad Radio.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wist niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse

0: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030-23-349-39 voor een tafel.
1: Mijn auto moet weer voor de APK.
2: Dan moet je naar FAI Autogroep.
1: FAI Autogroep?
2: Ja, FAI Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
1: FAI Autogroep, klinkt goed?
2: Kijk even op faiautogroep.nl.
1: faiautogroep.nl.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Brazilië zijn er vandaag spannende presidentsverkiezingen. De zittende linkse president Lula da Silva neemt het op tegen de rechtse Flavio Bolsonaro, de zoon van voormalig president Jair Bolsonaro. Die kreeg 27 jaar celstraf vanwege een poging tot een staatsgreep nadat hij de presidentsverkiezingen in 2022 had verloren van diezelfde Lula da Silva. De verkiezingen zijn cruciaal, want de vraag is of Brazilië sociaal-democratisch blijft of weer voor een leider met autocratische trekken kiest. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. Een automobilist heeft op de A10 bij Berlijn een klapband gekregen bij een snelheid van bijna 300 km per uur. Hij overleefde het ongeluk, de auto was totaal los. De 52-jarige bestuurder van de elektrische auto is wel naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk heeft de hoge snelheid de klapband veroorzaakt. Daarna is een technisch onderzoek gestart. En in Rusland is een 28-jarige vrouw overleden aan de pest nadat ze in een laboratorium per ongeluk een reageerbuisje had gebroken. De Moscow Times meldt dat uit voorzorg zo'n 200 mensen die met haar in contact zijn geweest in quarantaine zijn geplaatst. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06 395 4.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Brazilië zijn er vandaag spannende presidentsverkiezingen. De zittende linkse president Lula da Silva neemt het op tegen de rechtse Flavio Bolsonaro. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Een automobilist heeft op de A10 bij Berlijn een klapband gekregen bij een snelheid van bijna 300 km per uur. En in Rusland is een 28-jarige vrouw overleden aan de pest nadat ze in een laboratorium per ongeluk een reageerbuisje had gebroken. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Komend half uur op Domstad Radio. En ook deze. Allemaal bij de Sound.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Wist die dat je klopt met.
0: En deze hoort er ook bij.
1: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.
1: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. excellentlogistics.nl.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met twee andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf, ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet, raakten twee groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Heijmans Installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wederbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans Installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans Installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
4: Hey, boys, dear, dear, dear.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Wist die dat je klopt met.
0: En deze hoort er ook bij.
1: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse

0: voor de APK.
1: Dan moet je naar FAI Autogroep.
0: FAI Autogroep?
1: Ja, FAI Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
0: FAI Autogroep, klinkt goed?
1: Kijk even op faiautogroep.nl.
0: faiautogroep.nl.
2: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 39 voor een tafel.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanvaring tussen 3 schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met 2 andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle 3 de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond 2 gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf, ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet, raakten 2 groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.
0: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. Excellent

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Wist die dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
1: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein, voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030-878-2125 of kijk op jos-tech.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In de regio Catalonië kwam iemand om het leven toen op een camping een muur instortte en verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken in een kolkende beek nog naar minstens 1 vermiste. Volgens de autoriteiten gaat het om de hevigste regenval in 20 jaar tijd. Het noodweer neemt vandaag wel af, maar de Catalaanse premier roept mensen op om nog erg voorzichtig te blijven. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, 1 van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakervens zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. De Oost-Duitse economie loopt nog steeds flink achter op het westelijke deel van Duitsland en dat gat wordt nauwelijks kleiner. Volgens onderzoeksinstituut IW zit het oosten op zo'n 79% van het West-Duitse niveau. Dat cijfer is al 5 jaar stabiel, waardoor de inhaalslag stilstaat. Dat komt vooral door een gebrek aan grote bedrijven en te weinig investeringen in onderzoek. Ook een snelle vergrijzing maakt het herstel lastig, omdat Oost-Duitsland daardoor afhankelijk is van buitenlandse krachten. En Max Verstappen heeft in Maleisië zijn eerste Grand Prix van het seizoen gewonnen. De Red Bull-coureur startte vanaf pole position en bleef Kimi Antonelli en Lewis Hamilton voor. De race begon door zware regenval ruim 1,5 uur later dan gepland. Verstappen verloor na de start even de leiding, maar vocht zich met sterke inhaalacties snel terug. En ondanks een safety car aan het einde hield hij de concurrentie achter zich. In het wereldklassement heeft Verstappen nog wel een grote achterstand. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt het een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
2: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030-23-349-39 voor een tafel.
3: Heijmans installatietechniek. Energiek. In elektrotechniek, voor elektrotechniek, waterbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Wist die dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
1: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse

0: Heijmans, installatietechniek, energiek en elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wederopbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
1: Hey boys, dear, dear, dear, dear. Mort, mort, mort.

0: zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. 1 toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, 1 van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakervens zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. En de Amerikaanse president Trump heeft het vermeende telefoonnummer van een senator online gezet om hem onder druk te zetten. Trump wil dat senator Tom Cotton een wetsvoorstel voor een permanente zomertijd steunt. De president riep zijn volgers op om massaal het nummer te bellen. De senator voelt er niets voor, want volgens Cotton zorgt een permanente zomertijd in de winter voor gevaarlijk late zonsopgangen. Meerdere republikeinen verzetten zich ook tegen het plan, waardoor de wet in de Senaat zo goed als kansloos lijkt. Het weer zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
2: Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Wees die dat je klopt met.
0: En deze hoort er ook bij.
1: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Ja, beste luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van jullie eigen podcast. Zondag is ons dagje. Mijn naam is Evert van der Zouw en naast mij
1: Martijn van Wieringen.

0: Voordat we van wal steken, vergeten we nog iets?
1: Wel gefeliciteerd.
0: Oh ja.
1: Wel gefeliciteerd.
0: Chrissy. Onze eigen Chrissy was gisterjarig. Dus namens iedereen van de podcast Zondag is ons Achie.
1: Gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd. En we gaan nu naar onze gasten toe. En ik denk dat we met eerbiedig met de oudste van de twee beginnen. Lijkt me wel,
1: ik
0: toch?
1: Vind prima.
0: Ja, Harold, welkom bij deze podcast Zondag is ons Achie. Leuk dat je de gast bent bij ons.
2: Zeker leuk.
0: Ja. Spraak je op de open dag. Schoot hij aan, we zagen je lopen. En toen zeiden van, zou je het leuk vinden om bij ons in de podcast te zijn? Nee. Ik zei gelijk ja.
2: Nee, het was een afspraak gemaakt, zeker.
0: Ja, nou, geweldig, hartstikke leuk. En een eer ook dat we zo'n grootheid. Ja.
1: Voor mij wel.
0: Ja, voor mij ook.
1: Ik weet nog heel goed waar ik was toen hij terugkeerde bij FC Utrecht. Ik zat in de bus naar school. En ik keek op mijn telefoon, die had je toen. En ja, er is een bus. En er stond Wapenaar een keer terug op het oude nest. En ik dacht, yes.
0: Heel goed, ja.
2: Ja, na een avontuur in Oedine. En Hans van Breukelen, die was het technisch directeur. En die, die fixte de deal eigenlijk.
0: Ja.
2: En op dat moment was Mino Raiola was mijn zaakwaarnemer. Maar het had wel wat voet in de aarde natuurlijk. Want ja, het moest ineens, Oedinese vroeg te veel geld. En ik moest zelf ook wat laten vallen. Dus dat was allemaal wel even passen meten. Maar ik had maar één doel voor ogen. Ik wilde echt terug naar Utrecht.
0: Was je daar op huurbasis in Italië of was je echt verkocht?
2: Nee, ik had getekend voor 3 jaar.
0: Oké.
2: En alleen ja, ik was op dat moment tweede man. En dat kon ik heel moeilijk accepteren. En toen speelde ik een aantal wedstrijden. Ja, en als je dat dan meemaakt. Toen had ik zoiets van, ja, maar ik wil toch elke week spelen.
0: Ja.
2: En dat zat in mijn kop en dat ging er niet meer uit. En toen had ik zoiets van, ja, maar dan wil ik wel terug naar de club waar ik het heel erg naar mijn zin had.
0: Ja, en heb je 19 wedstrijden, 20 wedstrijden gespeeld in de Serie A toch?
2: Nee, zeker. Serie A maar weinig. Want ik heb wel het beker gespeeld, Coppa Italia en de Serie A. Mijn debuut gemaakt tegen Juventus. En een week later tegen Parma, op dat moment de nummer 2. Dus ja, ik heb wel tegen grote spelers. Zidane stond in de basis. Gassen die ik eigenlijk alleen maar op tv ooit gezien had.
0: Pakken ze het toch niet meer af?
2: Nee, dat was mooi. Dat was een mooie ervaring.
1: Pakte je die bal ook?
2: Ik heb wel een bal gepakt van Zidane.
1: Die vergeet je niet meer natuurlijk.
2: Nee, zeker. Maar
0: ze zijn wel over in een podcast, zou je bijna zeggen.
2: Ja, we verloren in de laatste minuut. Inzaghi scoorde de winnende. Die ging daarna horen lopen, want dat was in de oude stadion. Sintelbaan en heel veel reclame. Maar toch, ja, de debuutwedstrijd en dan tegen Juve was een beetje onwerkelijk. Maar op het moment dat je die dan meemaakt. En een week later tegen de nummer 2 Parma en die win je met 2-1. En speel je zelf ook lekker. Ja, dan heb je wel het gevoel van jeetje, dit niveau wil je graag eigenlijk elke week meemaken. Maar ja, daarna zat ik weer op de bank. En dat, dat vond ik niet zo fijn.
0: En toen keerde je weer terug bij Utrecht.
2: Ja.
0: In 99?
2: Volgens mij. Ja.
0: Hey, Justin, jij ook welkom, jongen.
3: Dankjewel.
0: Waar was jij in 1999?
3: Ik was er nog niet.
0: Je was er nog niet? Nee. Want de luisteraar kan het niet zien. Maar wel horen misschien. Je bent de jongste gast die wij hier ooit hebben gehad.
3: Ja, mooi.
0: En hoe oud ben je?
3: Ik ben 14.
0: Je bent 14 jaar?
1: Ja. En wel zo beroemd.
3: Ja.
0: Ja, want ook Justin zagen we lopen op de open dag. En ik herkende hem wel, want wij zijn allemaal een beetje Utrecht fanaat. En natuurlijk kijk ik ook zijn YouTube kanaal. Maar we liepen daar en ik zag gewoon dat jongens van zijn leeftijd om een selfie vroegen met Justin. Dus ik denk, wat gebeurt hier nou dan?
1: Ja, je weet wat een selfie is.
0: Ik weet wat een selfie is. Ik weet ook wat een selfie stick is en dat die ook uit zijn. Die zijn niet meer in.
1: Oh ja. En hoe noem je Justin nou?
0: Gewoon Justin.
1: Ja, maar wat doet hij?
0: Hij maakt content.
1: Oh.
0: Hij doet TikTok en hij doet YouTube en hij doet... Wat doe je eigenlijk allemaal, Justin?
3: Eigenlijk gewoon video's maken. Veel over FC Utrecht, veel over voetbalwedstrijden. En daar ben ik in januari 4 jaar geleden mee begonnen.
0: Maar toen was je 10.
3: Ja, toen was ik nog heel jong. Dus 10 jaar.
0: Waarom denk je dan, ik ga iets maken met film?
3: Ja, het was eigenlijk begonnen met op vakantie. Toen zeiden voor de gein, zullen we een YouTube-kanaal beginnen?
0: Wie is we?
3: Ik en mijn vader, die maakte toen een grapje toen we naar de lift liepen. En toen uiteindelijk zijn we in januari, dus een paar maanden later, daar hebben we het oprecht gaan opzetten.
0: Mm-hmm.
3: Had ik 1 video gemaakt over mijn eigen voetbalwedstrijd. Wat nog een heel stuk lager niveau was bij PVCV.
0: In Vleuten?
3: Ja.
0: Welke positie speel je?
3: Een beetje 10, toen spits.
0: Ja.
3: En heel af en toe rechtsbuiten. En dat was de eerste video.

0: toen had ik een video op mijn school, op het schoolveldje bij mij. Ging ik een paar ballen ging testen en kijken welke het beste was. Mm-hmm. Was ik nog jong, dus vond ik dat leuk om te doen, want ik keek er zelf naar. En toen begon ik echt met FC Utrecht tegen Heerenveen. En die werd best wel veel bekeken en liep helemaal uit de hand.
1: Wat is dus, uit de hand? Wat is het lopen helemaal uit de hand?
0: Ja, de views liepen best wel op.
1: Ja. De views, en dat is hoeveel keer er geklikt is of gekeken naar je filmpje.
0: Ja, gekeken.
1: Ik vraag het voor Harold, want die is wat ouder dan jij. Dus ja. En toen?
0: Toen dacht ik eigenlijk van, oh, dit is best wel leuk. Als ik zo doorga, dan gaat het heel goed. Toen ben ik blijven doorgaan. Nu 4 jaar later zit ik hier.
1: Dus ook
0: bij een podcast.
1: Zo, ja. En heel veel YouTube? Wat doe je nog meer? TikTok?
0: YouTube. Ja, TikTok ben ik heel klein op. Ja? Ik heb echt maar 80 volgers of zo. Ja. En op Instagram ook nog.
2: En verdien je ook geld?
0: Alleen met YouTube.
1: Ik heb geen idee. Serieus?
0: Alleen met YouTube.
2: Alleen met YouTube. Oh, heerlijk. Kijk. Ja. Dus een zakcentje heeft hij wel.
1: Ja, dat is mooi. Maar ik ga even terug naar Harold, die zit te lachen. Jij bent uit 1970. Toen hadden ze nog geen YouTube, hè?
3: Nee, zeker niet. Nee. Dat is al de nieuwe dingen natuurlijk. Hoewel, ja. Je gaat daar in die zin wel een beetje mee natuurlijk. Alleen ik ben niet zo dat ik TikTok filmpjes kijk. Instagram kijk ik dan. Mm-hmm. Tegenwoordig is het natuurlijk... alles is met likes en met views. En wat dat betreft ben ik wel een beetje ouderwets.
1: Maar is dat wel een voordeel geweest toen je zelf keepte dat je dat nog niet had? Dat je nog niet overal gefilmd werd? Of,
3: zeker.
1: Had je dat wel leuk gevonden juist nu?
3: Weet ik eigenlijk niet. Ik denk... je privacy wordt wel echt op de proef gesteld, mm-hmm, hè, tegenwoordig. Er is heel weinig privacy. En dat was in de tijd dat ik speelde, was dat een stukje makkelijker. En ik denk ook, misschien was wel wat positiever in de zin van, tuurlijk, op het moment dat het slecht ging of dat je niet zo goed speelde, had je ook wel social media, maar nog niet zoals het nu is.
2: Wees blij.
3: Ja, nee, daarom. Maar
2: je hebt ook een situatie meegemaakt dat je nieuws kwam, dat wilde je niet.
3: Nee, zeker. Ja. Zeker. Dus ja, weet je, dat soort dingen, dat zou in deze tijd, is dat natuurlijk, wordt het gelijk heftig gemaakt. En dat gaat in een van heel klein, wordt het in één keer heel groot. Ja, daar moet je ook maar mee dealen, hè, op dat moment. Dus,
1: snap je dat, Justin?
0: Zeker.
1: Kan jij begrijpen dat toen wij jouw leeftijd hadden en nog geen internet was? Ja, er was wel internet, maar niet voor ons.
0: Ja,
1: kan je
0: zeker.
1: Dat bedenken?
0: Ja, nu niet echt natuurlijk. Want iedereen kijkt nu wel eigenlijk op elke dag rond mijn leeftijd dan op zijn telefoon even snel.
1: Ja.
0: Sommigen zitten er heel lang op, sommigen wat korter. Maar vooral voor Harold Wapenaar begrijp ik ook zeker dat het vroeger misschien fijner was geweest kunnen zijn. Stel je weer, maak nu een fout. Kan er gelijk een grote pagina zijn die het post. Die bijvoorbeeld miljoenen likes krijgt, miljoenen reacties, waardoor je heel veel commentaar krijgt. Ja. Die ook heel negatief kan zijn.
1: Ja, dus het is niet altijd positief wat je maakt.
0: Nee, zeker niet.
1: En we hebben het over vroeger, Harold. Waar ben je precies geboren en getogen?
3: Vlaardingen.
1: Vlaardingen, het is aan je tongval nog enigszins te horen.
3: Ja, Rotterdamse tongval, ja. Zeker. Eigenlijk mijn jeugd voetbal, VV Vlaardingen. Toen ben ik daarna naar de Feyenoord Academy gegaan. Dus daar was ik op mijn 11e, 12e liep ik daar binnen. En ik ging eigenlijk weg bij Feyenoord op 23.
1: Maar was je als jong kind al van plan om profvoetballer te worden?
3: Ja, man, ik vond het echt, zeker. Het was echt een droom. Ik zag het op tv en ik dacht echt van wauw.
1: Altijd keeper ook?
3: In eerste instantie was ik voetballen, was linksbuiten. Oh. Ik kon wel aardig voetballen, op straat voetbalde ik. En er is een dag geweest dat ik zei van ik ga wel keepen. heel vroeger was ik nog niet zo groot en toen zeiden ze van ga jij maar tussen de jassies staan. Want dan bleek ik wel aardig te kunnen keepen. Ja. Dus ik dacht later van misschien ga ik eens keepen. En uiteindelijk is dat resulteerde dat ik naar de open dag van Feyenoord ging. En Joop Hiele, op dat moment keeper van het eerste elftal, daar werd ik door getraind. En ik keek naar hem van wauw, een idool natuurlijk.
1: En het was net 88, was hij net Europees kampioen geworden ook als reservekeeper.
3: Ja.
1: Grote meneer dus.
3: Zeker. En die tipte direct van die moet je nemen. Dus eigenlijk moest ik terugkomen voor een selectiewedstrijd.
2: En wat vervelend.
3: Maar ze eigenlijk hadden ze al besloten van die gaan wij wel nemen. Dus en toen ben ik eigenlijk via alle elftallen uiteindelijk in de landelijke jeugd terechtgekomen. Dat was, dat noemen ze toen de betaalde jeugd. Niet dat je heel veel verdiende op dat moment hoor, maar ik denk dat het 150 gulden in de maand was.
1: Oh, dus ook.
2: Hoeveel verdien jij in de maand?
1: Ja, dat vraag je niet. 150 gulden. Ja, maar we hebben het over euro's nou ook.
2: Ja, dat is
1: uiteindelijk kan niet. Nee. Ja. Ja, zoiets. Ja, nee, daar gaan we niet over.
2: Dan kunnen we het een beetje vergelijken.
1: Ja. Nou ja, maar ook een verschil van of je dus bij een selectie zit van een betaald voetbalorganisatie, of dat je met je telefoon even opstaande filmen. Ja, dus om in de context te plaatsen.
2: Ja.
1: Maar je hebt nooit in het eerste gespeeld bij Feyenoord. Hè? Wel
3: nee, ik heb competitiedebuut nooit gemaakt. Ik ben wel tweede keeper geweest. Ja. Zowel achter Joop Hiele als Ed de Groei.
1: Dat zijn toch namen? Dat is niet om je voor te schamen.
3: Zeker. Dus ja, wel alles al een beetje meegemaakt als tweede man. Alleen, ik was ook wederom heel ongeduldig. Ik ben een type die ik dacht van, nou, het gaat op deze manier gaat het niet lukken. Dus via veel omwegen, KKD gespeeld natuurlijk, bij Helmond Sport. Ja,
1: eerst naar RBC, toch?
3: Ja, Excelsior heb ik bij een halfjaartje geweest. Maar dat was in die zin, kreeg voor het eerst blessures. Ik had eigenlijk nooit echt blessures gehad. En uiteindelijk kwam ik na Helmond Sport uit bij Utrecht. En daar was ik in het begin ook tweede keeper. Alleen daar draaide het al snel mijn kant op. En vandaar dat ook wel deze club voor mij wel echt het echte werk was.
1: Ja.
2: Was dat Mark Wotten die je toen heeft gehaald? Niet?
3: Nee, Hans van Breukelen.
2: Hans, ja.
3: Ja, en toen was Ronald Spelbos was de
2: hoofd. Ja.
3: En toen Nol eruit, toen nam het over.
1: Ja. Maar je zat bij Feyenoord ongeveer, heb je gezegd? Ja, zoiets?
3: Als je 11, 12 tot 23, ja, zoiets. Ja. Hè? Nou, iets langer.
1: En dan ga je naar Excelsior, RBC, Helmond Sport. Je zegt KKD, maar toen heette het nog gewoon de eerste divisie volgens mij.
3: Zeker.
1: Dat had nog geen sponsoring naam.
2: Gids of weet ik het.
1: Gatorade Cup, weet ik niet. Maar was dat zeg maar, dacht je toen van, nou heb ik net niet dat hoogste niveau gehaald, want dan blijf je toch.
3: Zeker. Maar ja, weet je, punt is, als jij maar niet aan het keeper komt, je moet je vlieguren maken. En zeker ook, ik denk dus dat misschien wel heel goed voor mij geweest is. Ook om een bepaald soort mentaliteit en karakter te kweken. En de droom weer een beetje levend te maken om de Eredivisie te halen. En, maar ik heb ook vaak genoeg toen gedacht van, het gaat niet lukken. Het gaat niet, als groot talent gezien bij Feyenoord, maar nee, niet doorgebroken. En dan ga je in de Eerste Divisie spelen. Ja, en dan lijkt het eigenlijk een beetje te stagneren.
1: Mm-hmm.
3: Ja, dan kom je bij Utrecht. En
1: hoe,
3: dan,
1: kwam dat, hoe ging dat? Want je zegt net van Breukelen, maar die zag je keeper of die had je op het oog? Of?
3: Ja, ik denk dat
1: ze
3: hadden een tweede keeper nodig. En Stefan Posma die keepte op dat moment. En die brak zijn duim. En eigenlijk stond ik vrij snel in de basis. En toen ben ik er eigenlijk nooit meer uitgegaan.
1: Nee. Je was gelijk populair ook.
3: Dat ja. Dat
1: hoe,
3: is
1: hoe,
3: bij,
1: komt, hoe komt zoiets?
3: Ja, ik denk dat het een beetje bij de fans van Utrecht is. Je valt in het pulletje of niet. En op het moment dat dat zo is. Dan bouw je ook krediet op. Dus dan mag je ook wel eens een foutje maken. Ja, op het moment dat het niet is, dan is het lastig. Er zijn echt wel keepers geweest die het helemaal niet zo verkeerd gedaan hebben. Maar die konden gewoon bij de fans weinig goed doen. Ja, en dan is de druk ook groot. Dan is spelen in de hoogwaard best lastig.
2: Ja, maar als jij een muurbloempje bent, met alle respect, dan hoor je niet bij Utrecht.
3: Nee.
2: En jij was geen muurbloempje.
3: Nee, zeker. Nee,
1: je mag wel een beetje bravoure hebben. Natuurlijk.
2: Ja.
1: Uitstraling, ja.
2: En dat deed je natuurlijk ook met je outfit.
3: Zeker.
1: Voorbeeld.
3: Ja.
1: En het wat ik me herinner, wat ik heel erg leuk vond, is het drie keer springen tegen dat.
2: Ja, wat. Zeker.
1: Maar de eerste en de tweede. Hoe was dat ontstaan eigenlijk?
3: Ja, een soort ritueel, weet je. Rituelen die krijg je op een manier. En ik maak wel eens een geintje als ik hier op de club ben ook. Dat is een vorm van autisme. bijgeloof, allemaal van die rituelen. Blijkt dat heel veel topsporters dat hebben. En op het moment dat het voor jou werkt, dan werkt dat, weet je. En dan hou je daar heel erg aan vast.
1: Wat het publiek vond mooi.
3: Ja, en op het moment dat dat dan op die manier beantwoord wordt, dan wordt het een soort, gaat het een eigen leven leiden.
1: Maar je hebt interactie ook dus met het
3: publiek. Juist.
1: Ja, en dat heb je eigenlijk ook. Jij bent publiek. Als je staat te filmen, jij bent precies de omgekeerde wereld.
0: Ja. Voor mij is het voor mooi. Daar iemand springt drie keer tegen de lat en dan wordt Rodrigo, hoi. Dat blijft natuurlijk mooi om te horen. Gewoon iets vast wat je doet bij de wedstrijd. Mm-hmm. Bijvoorbeeld nu hebben we Narco voor de wedstrijd.
1: Yeah.
0: Beginnen er ook steeds meer mee te zingen. We hebben standaard liedjes nu die voor de wedstrijd komen. Dat blijft mooi. Gewoon een soort van traditie die je voor de wedstrijd hebt, in de rust hebt. Ja, dat blijft mooi als je dat hebt.
1: Dus ik constateer eigenlijk bij beide dat voetbal en show element, dat hoort eigenlijk wel een beetje bij elkaar.
2: Ja, maar het hoort toch ook bij Utrecht.
1: Vind ik ook hoor, ja. Maar het is beide entertainment.
0: Ja. Ja?
1: Is het ook wel eens niet leuk om te maken dat je denkt van nou, ik moet elke week of om de twee weken een filmpje maken, maar ik heb geen zin of ik heb geen tijd? Of...
0: Nee, voor mij eigenlijk niet. Want ik weet natuurlijk, ik ga dan vaak naar een voetbalwedstrijd. Dus daar
1: kijk
0: ik sowieso naar
1: uit. Weet je dat nog?
0: Zuttig tegen Heerenveen. Toen zat ik op de Zuidtribune bij vak N. En ja, daar had ik echt nog een hoge stem, dus dat was echt heel anders.
1: Een beetje de baard in de keel komt hij nou, hè? Ja. Is dat vervelend of juist goed voor je carrière?
0: Denk, ja, dubbel. Want mensen die hebben van de eerste paar abonnees, die hebben me zien opgroeien.
1: Mm-hmm.
0: En degenen die er nu bij komen, dat zullen nu misschien wat sneller volwassenen zijn door een wat zwaardere stem. Bijvoorbeeld vroeger, had ik een hele hoge stem.
1: Mm-hmm.
0: Dan zou je als volwassene misschien denken, ja, maar hij is wel echt een kind.
1: Oké, dus je groeit mee met je filmpjes, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar voor de luisteraars die jou niet kennen, wat doe je nou precies dan?
0: Ja, ik maak voetbalcontent bij voetbalwedstrijden. Sowieso alle thuiswedstrijden. Ja, niet alle voetbalwedstrijden.
1: Alleen bij Utrecht?
0: Alleen bij Utrecht natuurlijk. Ja. Af en toe in het buitenland.
1: Oh.
0: Maar dat is gewoon een extraatje. Maar vooral als Utrecht. Heel veel wedstrijden thuis, bijna alles thuis. Als we gewoon kunnen, dan gaan we ook gewoon. We hebben ook seizoenskaart bijvoorbeeld. En af en toe uit als we aan kaart kunnen komen via puntsysteem.
2: Okay. Maar wat doe je dan? Ik heb het wel gezien, maar ik doe net alsof ik het niet gezien heb. Ja, tel mij nou eens wat jij precies doet tijdens een wedstrijd.
0: Ja, ik maak vooral YouTube-video's. Post ik dan op YouTube. En die duren dan meestal een beetje rond de 10 minuten en de 20 minuten.
1: En waarom tussen 10 en 20?
0: Dat is een mooi aantal.
1: Wij zijn niet jouw generatie, dus wij weten het eigenlijk niet zo goed.
2: Maar doe je dan verslag van de wedstrijd?
0: Ja, een beetje verslag van de wedstrijd, de sfeerbeelden. Bijvoorbeeld de goals filmen we gewoon. Als er een mooie actie is, bijvoorbeeld zo'n traditie drie keer tegen lat springen zouden we dan filmen.
1: Je hebt Harold van de week bij in de Kuip even ingezoomd, zag ik wel.
0: Ja.
1: Dat vind ik wel. Ja. Ja,
3: nee, ik heb je niet gezien.
1: Hij wist dat je zou komen. Hij heeft jou niet gezien. Maar ja, jij hem wel.
0: Ja, zeker.
1: Doe je ook voor de wedstrijd, na de wedstrijd?
0: Ja, voor de wedstrijd bijvoorbeeld en bij de uitwedstrijd dan met de Kuip.
1: Mm-hmm.
0: Dus gewoon met de busreis, bijvoorbeeld even kort met muziek op de achtergrond. Om het wat leuker te maken voor de kijker. Mm-hmm. Als je dat zonder muziek doet, wordt het misschien wat saaier. Dan zullen ze ook sneller wegklikken. Als je bijvoorbeeld de video ook langer maakt dan 20 minuten, dan denken mensen, bijvoorbeeld stel je voor je hebt nog 2 minuten te kijken. Dan denken ze, oh, die 2 minuten kijk ik nog wel even af.
1: Ja.
0: Maar stel je voor er staat nog 10 minuten, moet je nog kijken.
1: Ja, dan
0: denk je, ja,
1: haken mensen
0: 10 minuten,
1: af.
0: Ja, dan moet ik nog iets doen.
1: Oh, dat is echt over nagedacht.
0: Ja, 10 minuten heb ik geen zin meer in.
1: Ja.
2: Dus hoe ben je zo op het idee gekomen? Want ik weet, er is ook iemand uit Engeland, die komt wel eens bij Utrecht en die doet dan verslag van zo'n wedstrijd. Heb je dat gezien? Of,
0: Ja, heb ik ook gezien. Ik keek vroeger ook heel veel naar voetbalvideo's, heel veel YouTube-video's. Elke ochtend keek ik bijna naar YouTube-video's. En dacht ik eigenlijk, hoe zou het eigenlijk van de andere kant zijn dat je hem echt zelf maakt? Toen dacht ik, op vakantie, toen zullen we het echt proberen. En uiteindelijk zijn we het een paar maanden later ook echt gaan proberen. En beviel me best wel, vond ik het ook echt leuk om te doen. En nu is het gewoon een hobby.
2: Ja, er was ook 1 wedstrijd, volgens mij een oefenwedstrijd of zo. Die werd niet live uitgezonden.
1: Jij was er wel.
2: En daar heb jij verslag van gedaan.
0: Ja, dus zijn wij gewoon live gegaan.
1: Welke was dat?
0: Dat was FC Utrecht tegen Veevaren Nagasaki.
1: Oh,
0: lastige naam.
2: Die Japanse club, zeg maar.
0: Ja.
2: Waren Nagasaki of zoiets.
1: Dus jij was de enige met beelden?
0: Ja, de enige. Dat, ja, daar heel veel kijkers door. Nee,
3: was bij Eelinkwijk.
1: Ja, serieus?
0: Ja, dat was bij Eelinkwijk.
3: Ja, dat was bij Eelinkwijk.
1: Oh, was je erbij, Harold?
3: Nee, ik geloof het wel.
1: Oh, nee. Misschien staat er ook wel een beeldje aan. Maar herken jij dat, Harold, dat je van Helmond Sport naar Utrecht gaat en dat Utrecht een club is? Nou ja, we hebben dan nu Justin, maar toen had je nog niet, maar wel meer de sfeer is en de ambiance is en de...
3: Ja, dat ook gelijk door natuurlijk. En ik wist het. Het mooie is van het verhaal. Mijn vader die heeft in Utrecht gewoond. Hij heeft hier gewerkt. Hij heeft in Overvecht gewoond. Is weer teruggegaan naar Vlaardingen. Maar hij had contact hier. En ik ging heel vaak met hem. Want wij gingen altijd naar de Kuip. Maar als FC Utrecht Feyenoord was, dan ging ik dus hierheen met mijn vader. Die kon dan kaarten regelen. Dus ik ben echt nog op veemarktterrein geweest. Ik ben op de kleinere versie.
1: Oh, ja, ja.
3: Dus ja, ik heb heel veel wedstrijden FC Utrecht Feyenoord gezien. Uh-huh. Maar niet weten dat ik ooit zelf
1: zou spelen.
3: Ja. Dus zo, het is best onmerkelijk.
1: Dacht je daar wel aan toen je door Utrecht overgenomen werd vanuit Helmond? Dat je binnenkwam, dat je, oh ja, hier was ik.
3: Ja, ik vond het prachtig. Echt, de ambiance in het stadion is natuurlijk geweldig. En zeker, ik denk wel eens in die tijd, was het stadion iets kleiner. Maar de sfeer was toen echt geweldig. Ik denk, iedere thuiswedstrijd was echt een feest.
1: Dat konden we toen uit, 16.000?
3: Ja, 16, 17 denk ik, ja.
2: Nee, 12,5 toch?
3: Nee, dat is wel heel klein.
2: Nee, 12,5 hebben we ook gehad.
3: Ja, maar waarschijnlijk op het Veemarktterrein dan. Tijdelijk.
2: Maar nog voor die tijd.
1: Justin?
4: Nee, jij weet dat. Jij zoekt dat gelijk even op met je...
3: Oké.
1: Nou, whatever. Maar goed, het was een stuk kleiner dan wat het nu is, inderdaad. Ja. Maar wel goed gelijk de sfeer erin.
2: Intiemer was het.
1: Ja, zeker. Maar je was dus wel gelijk thuis.
3: Ja, ik vond die club fantastisch. Mm-hmm. En je speelt ook in één keer met spelers die... die wel bekende zijn natuurlijk.
1: Nou, namen willen horen.
3: Michael Mols, John van Loon. Rob Witsche.
1: Tenminste, ja.
3: Mitchell van der Gaag.
2: Kijk.
3: Dan lijkt het echt maar om het echte voetbal, hè?
1: Dat is wat anders dan Helmond Sport tegen...
3: Absoluut. Zeker.
1: Top Os.
2: Ben je er wel eens geweest, Helmond Sport?
1: Ja.
2: Ja?
1: Top Os ook, ja. Telstar. Ik heb pas een hele tour gedaan, maar dat terzijde. Maar dan ben je dus 2 jaartjes in Utrecht. En dan komt toch het grote avontuur. Hoe was dat tot stand gekomen?
3: Ja, eigenlijk vrij snel. In mijn eerste jaar werd ik benaderd door Mino. En die zei,
1: was je zo goed dan ook al in het eerste jaar bij Utrecht?
3: Ja, dat laat ik aan jullie. ga ik niet van mezelf zeggen. Ja. Maar ik denk wel dat ik lang opviel.
2: Jawel, er werd al snel gezegd van die blijft niet lang bij Utrecht.
3: Misschien wel de manier van spelen. Aanvallende keeper.
1: Uitstraling.
3: Ik durfde te komen op flankballen. 1-op-1 vooral klapte ik er echt wel op.
1: Je was niet bang, hè?
3: Dat hebben ook wel eens wat gekost natuurlijk.
1: De luisteraar kan het niet zien, maar hij wijst op zijn gezicht allerlei littekens.
3: Nee, maar toen was Udinese, die had vrij snel interesse. Ja. En dat is eigenlijk een beetje onwerkelijk natuurlijk. Alleen dat is wel in een bepaalde stroomversnelling gegaan. En natuurlijk heb ik daar heel lang over getwijfeld. Is het niet veel te vroeg? Maar ja, op dat moment was de Serie A wel de competitie. Eigenlijk wat nu de Premier League is. Dus ja, je had wel zoiets van, wauw, wat een avontuur.
1: Je weet niet hoe vaak die trein langskomt natuurlijk.
3: Dat bedoel ik. Ik stapte toch erop. En achteraf gezien toch ook een geweldig avontuur. Moest een nieuwe taal leren. Dat is gelukt.
1: Spreek je het nog, Italië?
3: Ja, zeker, zeker. Dus ik moet zeggen, eigenlijk het spelen na, want daar had ik het meeste moeite mee, dat niet zo vaak gebeurde. Mm-hmm. Ja, in het begin, de trainingskampen waren lang, de voorbereiding was ontiegelijk lang. Ik was bijna 6 weken van huis, dus dat was niet gewend.
1: Nee. Maar besef je wel van, dit is de droom die ik heb verwezenlijkt, dit is het hoogste haalbare in mijn carrière?
3: Ik had meer geduld moeten hebben misschien, had ik... misschien wel nooit uit Italië weggegaan. Ja. Kijk, het land is natuurlijk fantastisch. Om te leven is het top. De mensen adoreren voetballen, Serie A, noem maar op. Dat is wel iets bijzonders. Ja. Zeker.
1: Jou, Jason, waar ligt jouw lat? Wat wil jij nog bereiken met jouw content, zoals je dat zelf noemt?
0: Ja, wat mij in ieder geval heel vet lijkt om te halen is in ieder geval... misschien 100.000 abonnees, maar dan moet ik wel echt lang blijven doorgaan.
1: En 100.000 abonnees op YouTube, die volgen jou dan.
0: Ja.
1: Dus iedereen die dit luistert en wel eens naar de filmpjes kijkt van Justin, en hem nog niet volgt of nog niet abonnee is, die moet dat dus nu doen.
2: Ja. Wat voor volgers heb jij? Misschien kunnen die Justin ook gaan volgen.
1: Ja. Dat vind ik wel een leuke, ja. Bij deze afgesproken, als je Wapena volgt, op Instagram of wat dan ook, ook even naar gewoon Justin gaan, ja. Maar 100.000, dat is wel een streven.
0: Zo ja, maar dat is wel een flink doel. Mm-hmm. Want dan moet ik nog wel even lang doorgaan.
1: Ja, maar ik hoor net je moet geduld hebben, zegt Harold. Je moet geduld hebben.
0: Dat zeker.
3: Geduld is sowieso, voor iedereen is best wel lastig, toch? In het voetbal kan het soms snel gaan. Maar het kan ook wel eens duren. Mm-hmm. Waardoor je keuzes gaat maken die je misschien beter niet had kunnen doen. Of dat weet je van tevoren.
1: Ja, maar dat is het hele leven dan.
3: Ja.
1: Maar ik vond het wel opmerkelijk dat jij zegt, ik wil 100.000 views. Ik dacht van nou, die zegt, ik wil later bij Studio Sport werken of zo. Of bij ESPN misschien, dat ze tegenwoordig zeggen. Maar
0: ja, die
1: je ziet dat wel eens een beetje oude grijze mannen denken.
0: Je brengt hem op een idee. Ook zeker.
1: Oh, toch wel. Ja?
0: Heb ik het ook al vaak over gehad. Bijvoorbeeld bij de open dag had je zo'n microfoon van ESPN. Die vond ik het toch even leuk om die even vast te pakken. Hm? En dan te praten en daarna te zeggen, toekomstige baan. Dus dat zou me zeker ook leuk lijken. Sportjournalist, vooral dat presenteren ook echt heel leuk vindt.
1: Nou ja, wij hebben hier natuurlijk... was het vorige seizoen of twee seizoenen terug Corné gehad. Die ken je waarschijnlijk ook wel. Ja. Die is ook zo begonnen als jij. Bij BV Emmeloord of waar zat die?
2: Ja, in Noord-Oostpolder ergens.
1: Ja. Maar die is ook zo begonnen.
2: ASVD Dronten.
1: Oh, Dronten, sorry.
2: Daar is begonnen.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, misschien dat je daar ook een keer wat leuks kan maken. Harold, je kwam terug naar Utrecht. Hoe was de tweede keer bij Utrecht terugkomen? Is dat dan thuiskomen? Is dat dan moeilijk? Want je moet je opnieuw bewijzen. Is het dan falen voor jezelf dat je niet in Italië bent?
3: Ik vond het heel bijzonder. Ik verlangde er ook echt naar.
1: Echt waar, joh?
3: Ja.
1: Ook naar Utrecht specifiek?
3: Ja, en ik moet zeggen, de supporters pakten dat ook zo geweldig op. Vergeet nooit die eerste wedstrijd weer in de Galgenwaard thuis tegen Twente. Ja, dat was geweldig. 100%. Dus ik had ook echt totaal geen spijt van mijn keuze om dat ik dit gedaan had. Want ik had zoiets van, ja, wauw, dit is wat ik wil.
1: Ja, maar supporters hadden ook zoiets van, nou, we hebben het je ook gegund dat je naar Italië ging en je bent ook weer welkom.
3: Ja, maar en eigenlijk dat seizoen draaide ik zelf een heel goed seizoen. Alleen was de club toch wel wispelturig. Ging een beetje van links naar rechts. Maar eigenlijk het succesvolste, of de succesvolste periode kwam daarna. Daar verlangde ik ook heel erg naar. Want ik had zoiets van, ja, het is wel dat je zelf er goed in zit. En de mensen hebben daar waardering voor. Maar tegelijkertijd had ik zoiets van, ja, ik wil ook iets tastbaars hebben. Dus of in de beker, of Europees voetbal spelen. Ja, maar ook Europees spelen. Iedereen had het er nog over, want Utrecht heeft Europees gespeeld. En dat dan helemaal geweldig is. Ja, dan dacht je wel van, wauw, hey, dat moet toch een keer kunnen gebeuren weer.
1: Dat de eerste keer waar jij bij was, die Groningen 6-0.
3: Ja, ja,
1: man. Ja, die was mooi, met die radiootjes nog. Weet je wat, dat is een transistorradio. Ja, dan zaten we met zo'n klein radiootje te luisteren. Moest je zo draaien en dan kon je Studio Sport luisteren.
2: Of, was je niet bij die wedstrijd?
1: Ik was zeker bij die wedstrijd.
2: Oh, ik wou zeggen.
1: Zeker. Maar daar zaten mensen. Want Vitesse, RKC speelde nog. Was dat?
3: Ja, het was
1: RKC,
3: Sparta, Vitesse.
1: Ja,
3: Sparta.
1: Ja, en
3: dat
1: Sparta,
3: Vitesse.
1: Niet, was gelijk, ja.
2: Zeker. Daar stond als steward, stond ik ook met een oortje of weet ik wat ik had te luisteren. En de hele tijd naar het publiek. Oh, oh. Ja.
1: Achteraf gezien, heel onwerkelijk. Dat je dan met 5 doelpunten verschil moet winnen. En 2 andere wedstrijden mochten niet.
3: Ja, die moesten gelijk
1: eindigen. En dat viel allemaal goed ook. Ja.
2: En die Beukenkamp, die stond toen op goal bij Groningen. En toen mocht Bosgaard de penalty nemen. Toen wees hij nog, we schieten hem nou daar. Ja. Maar toen schiet hij hem toch recht op Beukenkamp. Waardoor hij miste.
1: Ja. Weet ik ook nog, ja. Toen heeft hij nooit gescoord, Bosgaard, of 1 keer?
2: Ja, 1 keer. Maar hij twijfelt zelf of dat nou een officieel doelpunt is of niet.
1: Nou, wij tellen hem, ja.
2: Ja.
1: Maar was dat het eerste tastbare wat je haalde dan?
3: Ja, zeker. Toen gingen we na 10 jaar volgens mij weer Europa in.
1: Rondvaartje door de...
3: Ja, dat was echt... was niet normaal.
1: Heb jij geen ogen gelegd? Ik wel namelijk.
2: Nou, ik zou het sterk stellen. Ik zat op de boot met de spelersvrouw.
1: Oh, nou die kant gaan we niet op. Want Justin, er zijn ook kinderen bij. Dat gaan we allemaal niet.
3: Dat was geweldig. Dat was echt mooi. Bizar. Ik bedoel, je had bijna dat gevoel van... toen Oranje 88 langs... met mensen langs de water stonden. Maar,
1: ik vond ook een heel rare gewaarwording. Want stel, we hadden nu Europees. Gebeurt niet meer. Weet je. Dat we zo door het dollar waren met z'n allen. Ja. Ja.
2: Dat is ook voor het eerst sinds...
3: Ja, 10 jaar.
2: Ja.
3: Mensen verlangden er ook echt heel erg naar.
1: Ja,
3: dus,
1: ja, 10 jaar, de laatste keer was tegen Real Madrid.
3: Ja. En het werd heel spontaan georganiseerd. Want eigenlijk hadden ze er niet meer op gerekend. Dus op die, speeldag, alles veel goed. En toen hoorden we ineens, we stapten achter het stadion op. En dan binnen no time kwamen we in een beetje iets grotere water. En dan zag je het altijd publiek. Dat was waanzinnig.
1: Ja. Ja, er zijn ook nog beelden van trouwens. Ook op YouTube te vinden.
2: Er zijn nog DVD's van. Ken je die nog?
1: Ik wel, maar Justin kijkt echt zo van DVD's.
0: Ja, DVD ken ik wel.
1: Ja? Maar jij streamt alles of niet? Alles is bij jou gelijk op het net?
0: Eigenlijk wel.
1: Doe je ook lives via Facebook? Niet dat ik me ingelezen.
2: Ja, ik merk het.
0: Facebook niet echt eigenlijk.
1: Dat is ook weer voor oude mensen.
0: Live gaan.
1: Ja? Wat is dat live gaan?
0: Kleine momenten dat mensen lopen meestal een minuutje achter ongeveer of iets minder. Ja. Dan kunnen ze kijken wat jij op dat moment aan het doen bent. Ja. Stel je voor, ik zou nu opstaan naar die kant van de kamer lopen. Dan zullen zij ongeveer na 30 seconden zien dat ik dat doe. als de camera dan bijvoorbeeld meedraait en dat je zeg maar op het moment zelf ziet wat ik toen aan het doen was. Dus Stijf heeft natuurlijk gescoord een goal. En dat is bij ESPN, die zijn dan ook live eigenlijk. Ja. Die Stijf heeft natuurlijk gescoord een goal. Dan zie je dat meestal nog iets later.
1: Ja.
0: Want ja, het moet natuurlijk met kasten en zo, het moet een beetje...
1: Ik zit aandachtig te luisteren. Ja, je moet het casten, begrijp ik ook wel.
0: Ja, daar loopt het automatisch op YouTube bijvoorbeeld een beetje achter. Hm? Maar mensen kunnen een beetje live kijken wat je op dat moment doet.
1: Oké. Ik begrijp het niet helemaal, maar moet wel gelijk denken aan dat de clubs in de Eredivisie ook van die filmers hebben die tegenwoordig achter de goal staan. En als er dan gescoord wordt, dan gaan zij...
2: Content creators.
1: Hebben wij die ook bij Utrecht?
2: Ja, zeker.
1: Hebben wij ook een iemand die dat doet? Is dat niks voor jou?
0: Ja, lijkt me zeker wel vet. Maar...
2: Ja. Ja, nou, schrijf een mail naar Utrecht en zeg dat je... Laat zien wat je kan.
1: Je cv groeit met
2: de... Wat voor opleiding doe je?
0: Ik zit nu op TL op school.
1: Je bent nog dus, gewoon op de middelbare school natuurlijk.
2: Ja, maar wat wil je worden dan?
0: Ja, een beetje richting journalist. Of misschien iets met sport. Een beetje in die richting.
2: Ja. Dan kun je straks een mooie stage gaan doen bij FC Utrecht.
0: Ja, zeker.
1: Ja, ik denk het wel.
2: Ja.
1: Je hebt natuurlijk al een mooie geschiedenis.
0: Ja,
1: je was 10 jaar toen je hiermee begon?
0: Ja, ik was 10 jaar.
1: Wie nam je mee naar het stadion voor de eerste keer?
0: Mijn vader.
1: Oh, die was ook al fan van FC Utrecht?
0: Ja, zeker. Jarenlang.
1: Ja? Harold zit te lachen. Die dingen.
2: Dat ben ik, zei hij, toch?
0: Ja.
2: Ja,
0: oh. Seizoenskaart hebben we op de
2: Berkside. Ja, volgens mij sta je in dezelfde rij waar ik sta.
0: Ja, goed kunnen.
2: Bij 13.
1: Dan moet jij een keer in zijn filmpje.
2: Ja, misschien wel.
1: Dat
2: nee, er zit niemand op te wachten. Oh.
1: Ah, misschien ook wel. Ik vind het in ieder geval leuk om te kijken. En ik niet alleen, want zoals ik al zei, op de open dag. Mensen die, de keurige jonge jongens, die met op de foto gaan. Hoe voelt dat? Dat mensen met jou op de foto willen?
0: Ja, het is wel mooi. In het begin dacht ik echt van, hoe moet ik hiermee handelen? Hoe moet ik hiermee handelen? Wat moet ik doen? Maar nu heb ik het wel een beetje door. En nu is het elke keer als ik zo'n, als iemand dat vraagt, denk ik van, ja, tuurlijk. Vind ik het alleen maar geweldig eigenlijk. Ja. Om daarmee steeds groter te worden, bijvoorbeeld.
1: En doe je het daarvoor? Of is het gewoon een leuke bijkomstigheid dat mensen je herkennen?
0: Ja, ik vind het gewoon mooi dat ze mensen me herkennen.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik... Ik vind het ook zeker leuk om daarvoor ook een beetje video's te maken. Ik maak vooral de video's zodat mensen zich kunnen vermaken.
1: Mm-hmm.
0: En ergens naar kunnen kijken. Maar ik vind het ook zeker leuk als mensen me herkennen en zeggen, hey Justin, dat vind ik juist alleen maar leuk.
1: Mm-hmm.
0: Ook al vinden sommigen het ook spannend om dat te zeggen.
1: Serieus?
0: Ja, zeker.
1: Die durven niet jou te benaderen, zeg maar.
0: Ja, bijvoorbeeld.
2: Heb je niet zo'n handtekeningenkaart, weet je wat? Die de spelers ook hebben.
1: Ja,
2: dat je handtekeningen uitdeelt zo.
0: Ja, dat is 1 keer door wat kleine kind aan mij gevraagd. Maar ik ben nog jong, dus ik heb helemaal geen handtekening.
1: Oh, dat zouden we maar gaan oefenen dan.
2: Tijd dat je die...
1: Harold, wanneer moest jij voor het eerst een handtekening uitdelen? Weet je, of met iemand op de foto, weet je dan nog?
3: Feyenoord.
1: Ja, bij Feyenoord toch al?
3: 17, 18 jaar. Ja. Was op mijn 19e werd ik de tweede keeper. Dus ja, dan ben je wat meer in de...
1: Ga je op een 11-tal foto bijvoorbeeld?
3: Ja, zeker sowieso. Mm-hmm. Ja. Dus ja, dan gebeurt dat natuurlijk. Ja.
2: Hing die dan thuis ook aan de muur? Of
3: zeker, niet? Zeker, ja.
2: Wat voor huis uit ben je natuurlijk een beetje fijn, hoor.
3: Zeker.
1: Is dat ook, ja?
3: Ja, nee, zeker. Dus,
2: hoe mooi was het dan voor jou om in de Kuip die beker te...
1: Oh, ja. We gaan gelijk.
2: Ja, nee.
3: Nee, ja, onwijs. Ik bedoel...
1: Dat is ook tegen Feyenoord. Doet dat niet zeer een beetje?
3: Nee, juist niet. Ik zeg ook wel eens van... Eigenlijk, dat zeg ik nu nog steeds. Ik heb nog steeds een warm hart voor Feyenoord. Maar 2 keer in het jaar sowieso niet. Als wij tegen ze spelen. Ja, ik wil heel graag winnen.
1: Ja.
3: Heel graag winnen van Feyenoord. En, en die wedstrijd. Ja, weet je wel. Een jaar daarvoor hadden we die door onze vingers geglipt. Om het zo maar te zeggen.
1: Dat vind ik niet zo. Ik ben niet door onze vingers geglipt. Nee,
2: het was maar 3 meter. Dus
3: die werd ons afgenomen. Ja. Maar als je dan weer de finale haalt. En je speelt tegen Feyenoord. Je wint hem ook op die manier.
1: Dik, ja.
3: Ja, dus dat was geweldig, absoluut.
1: Maar wat was die tweede keer dan zo van, dit overkomt ons niet nog een keer? Of?
3: Ik denk dat dat wel die overtuiging die wij hadden.
1: Uh-huh.
3: Ik denk dat die misschien niet zo groot geweest had als we het jaar ervoor verloren.
1: Ja, ja.
3: Nee, we hadden echt de overtuiging van we gaan winnen.
1: Hoe bijzonder was het trouwens in 2002, verloren finale tegen Ajax, dat jullie in die finale kwamen?
3: Tegen
1: Ajax, ja. De halve finale.
2: Stond ik met ontbloot bovenlichaam in het uitvak.
1: Ja, ook al. Ja,
2: ik was heel erg. Ik ben helemaal gek.
3: Ja, nee, het was ook een hele aparte wedstrijd. 2-0 voor. 2-2. Pakte ik zelf nog een kopbal van dichtbij, anders is het klaar. Mm-hmm. Daarna penalties. En ik stopte de beslissende penalty van Passane.
2: Ja, en toen rende je Jean-Paul voorbij.
3: Nee, Jean-Paul rende mij voorbij.
2: Rende hij jou voorbij? Oh, zo was het.
3: Want hij schoot de winnende erin.
2: Oh ja, dat was
3: het. Dus hebben we later ook nog wel om gelachen. Dat hij zei van, waarom ren ik jou voorbij?
1: Maar wel mooi voor Utrecht was de tweede keer, de derde keer dat ze in de finale stonden. Maar na 1985.
2: Die wij hebben meegemaakt.
1: Ja, zelfs die wij hebben meegemaakt, ja. Dan ga je naar die Kuip. Was jij daarbij trouwens ook, Martijn?
2: Ja, tuurlijk.
1: Wel zuur, hè? Ja.
2: Tegen Twente ook?
1: Ja, maar het was Harald niet.
3: Nee.
1: Je hebt er twee gespeeld, hè? Ja. Dus één verloren en één gewonnen.
2: Ja, maar die heb je wel gekeken, Ron.
3: Ja, ik was in het stadion.
2: Oh, je was in het stadion?
3: Ja, kijk. Zeker. Ja, ik was inmiddels bij Portsmouth in Engeland. Ja. Maar ons seizoen was klaar. Dus ik kwam speciaal over om de finale te zien.
1: Ja.
2: Nog anders dan, hè?
3: Ja, heel anders. Absoluut. Zeker. Dave van den Berg met zijn rechter.
1: Met zijn rechter. Was ook warm die dag trouwens.
2: Ja, bloedheet.
1: Ja. Toch vond ik tegen die Feyenoord vond ik te mooi.
3: Ja, ik denk ook als hij van Feyenoord wint, dat is was
1: natuurlijk. Niet zozeer dat het tegen Feyenoord was, maar de Jong scoorde bijna nooit. Prachtige goal. Misschien ook een beetje een lukje, maar die zat er wel goed in.
2: Ja.
1: Plus je fietsen.
2: Heb jij nou eigenlijk een beetje finale meegemaakt? Of net wel of net niet?
0: Net niet, nee.
2: Net niet?
0: Nee.
1: 2016, wanneer was dat?
2: Ja, dat was ook tegen Feyenoord.
1: Ja. Je bent van 2012. Nee, dat was je te klein. Nou ja, we hadden er eentje kunnen spelen in de coronatijd
2: ook
1: natuurlijk.
2: Ook dat.
1: Was het 2021? Had je bij kunnen.
2: Dat moet je maar niet.
1: Maar is dat iets waar je nog graag naar uitkijkt? Dat we een keer weer een bekerfinale halen of zo? Om dan te gaan filmen. Om dan content te maken.
0: Zeker. Ja? Ook gewoon dat FC Utrecht. Ik ben natuurlijk gewoon vol voor FC Utrecht. Ik hoop ook gewoon dat we even weer een keer ver komen in de beker. Want het is ook weer een tijdje geleden. En zeker ook een mooie wedstrijd om dan een video van te maken. En bijvoorbeeld dan de content te delen. Maar ook gewoon de sfeer dan is zo mooi altijd.
2: Nou, dan ga ik naar jouw video kijken, want ik ga niet naar Kosaka Boys. Jij wel?
1: Nou ja, je kan er zomaar uit liggen weer. Dus als je dan toch nog de beker wil zien. Ja.
2: Vorig keer was ik er wel. Toen vlogen we er al bijna uit. Dus,
1: ja. Ja, precies.
2: Nee, laten we gewoon vanuit gaan dat we gewoon doorgaan.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Wat ik wilde vragen is, als je die filmpjes maakt, hè, zijn die dan gelijk klaar? Of is het zeg maar een uur filmen dat je dat thuis nog gaat monteren of zo?
0: Ja, mijn vader edit heel veel.
1: Oh?
0: Is hij echt al vaak lang mee bezig.
1: Moet hij dat van jou of wil hij dat zelf?
0: Dat wil hij zelf.
1: Okay.
0: Anders wil ik het ook wel prima om even wat een klein stukje te doen.
1: Kan je het ook? Kan je editen, knippen, plakken?
0: Ja, maar mijn vader kan het wel echt veel beter.
1: Uh-huh. Dus je kijkt over zijn schouder mee? Op een gegeven moment moet je dat allemaal zelf doen natuurlijk.
0: Op een gegeven moment wel, ja.
1: En wat doe je met al die andere materiaal wat je niet gebruikt? Gooi je dat dan weg of blijf je dat, bewaar je dat?
0: Ja, veel bewaren we wel. Maar echt waar we echt helemaal niks van hebben. Ja, dat verwijderen we gewoon.
1: Mm-hmm.
0: Bijvoorbeeld, stel je voor, als een minuut wordt achterin rondgepast. Ja, daar hebben we niet zoveel aan.
1: Mm-hmm.
0: Dat kan dan bijvoorbeeld weg.
1: Oké, wat vind je nou zelf het meest geslaagde film gemaakt hebt? Ja?
0: Ik denk FC Utrecht tegen Ajax. Dat was toen de eerste wedstrijd toen dat ik naar FC Utrecht tegen Ajax ging. En dat werd toen gelijk 4-3.
1: Ja, dat was een goede wedstrijd.
2: Ja.
0: Dat was voor mij heel mooi. Ik werd ook helemaal gek toen.
1: Dacht je, dit, zo doen we dat elk jaar hier, weet je wel.
2: Elke week.
1: Nee, maar dat is ook het meest bekeken filmpje volgens mij. Als ik het eventjes uit mijn hoofd zeg.
0: Nee, niet
1: eens. Wat dan?
0: Feyenoord uit. Die is het meest bekeken.
2: Welke? Die laatste? Nee toch?
0: Nee, maar dat was mijn allereerste uitwedstrijd.
1: En is hij dan zo meest bekeken omdat hij al zo lang online staat? Of is hij gewoon erg goed?
0: Ik denk allebei een beetje.
1: Uh-huh.
0: Maar ik denk vooral dat hij staat ook best wel lang online. Maar dat was mijn allereerste uitwedstrijd. Dus mensen denken benieuwd. Hoe vind ik het bij mijn allereerste uitwedstrijd? Uh-huh. Hoe presenteer ik het bij mijn allereerste uitwedstrijd? Want ik ga ook dingen zien die ik nog nooit heb gezien.
1: Uh-huh.
0: Op zo'n busreis. Ja, dat heb ik misschien wel een keer gezien. Maar nog nooit naartoe geweest. En tot op de ochtend werd ik toen verrast en toen ging ik naar Feyenoord uit. En dat was voor mij toen echt een hele mooie ervaring. Maar ik was toen nog in shock, want ik wist niet dat ik daar naartoe ging. Ja.
1: Oh, je was last minute. Ja.
0: Want ik was toen nog jong.
1: Huh?
0: En
2: dat was
0: voor mij was het toen heel speciaal. Dat was toen, volgens mij, 3-1 hadden we verloren.
2: Oh. En die is wel het meest bekeken.
0: Maar die is wel het meest bekeken, ja.
2: Ik denk misschien zit er nog verschil tussen als je wint. Hè, dan kijken ze meer dan dat je als je verliest. Maar dat maakt dus niet uit.
1: Heel boomer.
0: Nee, maakt niet heel veel uit.
1: Het is heel anders.
0: Tegenwoordig heb je ook fans van andere clubs. Die zoeken het gewoon op.
1: Nee joh, hoezo dat dan?
0: Ja, weet ik ook niet. Ja, die willen een club terugzien.
1: Okay. Krijg je ook wel eens lelijke reacties van dan?
0: Ja, gewoon kinderachtige reacties. Maar dat is goed, dan meer zo. Richting als je te gericht dan richting mij.
1: Wat doe je daarmee?
0: Gewoon niet reageren.
1: Heel goed.
2: Kan je uitzetten?
0: Ja, kan ook. Ja. Maar dan denk ze alleen maar, hij heeft gelezen.
1: Ik vind het wel heel volwassen eigenlijk, ja.
2: Ja.
1: Ja, vind ik ook wel stoer, ja. Maar inderdaad, niet op reageren, nee.
0: Nee.
1: Nou, als je zei net al, toen ging naar Portsmouth. Was dat goed?
2: Portsmouth.
1: Want je zei, ja, je hebt Serie A gespeeld. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon in Engeland gespeeld.
3: Ja,
1: hoe ging dat dan?
3: Voorbereiding speelde ik. De eerste keeper, Shaka Hislop. Daar moest ik mee het gevecht aan. En die was geblesseerd. Dus ik speelde eigenlijk bijna alles in de voorbereiding. En toen eigenlijk 2 weken voor de start van de competitie kwam Shaka terug. En Harry Redknapp was de manager.
1: Ja.
3: En die had al heel veel met Shaka gewerkt. Dus ja, die stelde Shaka op. Was ik gewoon teleurgesteld. Maar uiteindelijk komt er altijd wel weer een kans natuurlijk. En, maar ik maakte mijn debuut tegen Leicester City thuis. En dus speelde ik wel een aantal wedstrijden achter elkaar. Alleen Henry was, je had drie keepers. Shaka, ik en Pavel Sernacek, keeper van Tsjechië.
1: Tsjechië, ja.
3: Dus die, ja, soms kon het zomaar zijn dan dat je dacht van, nou, ondanks of verloren of gelijk gespeeld, best wel goed gedaan. En dan, zonder te melden, zette hij gewoon een ander erop.
1: Dat is dus dat niveau daar.
3: Ja, ja. Dus hij had gewoon zoiets van, we hebben drie keepers. We hebben meteen met verdedigers, met de aanvallers. Alleen dat vond ik wel lastig. Want ik had wel zoiets van, ja, man, in Nederland doen wij dat niet. Dus, maar tegelijkertijd ook wel geleerd om... dan ga je misschien met een bepaalde druk spelen. Dus daar moet je ook mee omgaan. En, want je weet, ja, je moet geen fouten maken. Want dan haalt hij me eraf.
1: Ja.
3: Dus, maar goed. Toch wel flink wat wedstrijden gespeeld. Geweldige ervaring.
1: Wat was mooi? Italië of Engeland?
3: Ik denk dat...
1: dat zijn vragen.
3: Ja, entourage Engeland was soms was echt geweldig. Dat was niet normaal. Toen had je nog oude White Hart Lane, Spurs.
1: Mooi.
3: Dat is gewoon bizar. Het is gewoon geweldig om dat mee te maken. Zeker.
2: Was Portsmouth toen niet in handen van de supporters?
3: Nee, dat is daarna gekomen. Ja,
2: okay.
3: Zeker. Nee, en die fans zijn ook echt zo gepassioneerd. Hey, Portsmouth heeft wel later ook nog de FA Cup gewonnen. 2 jaar nadat ik weg was. Maar dan zie je hoeveel mensen, hoeveel passie. Want staan nu ook onder mij 4-25 op. En, maar na de FA Cup finale ging er 50.000. Ja. Dus dat is bizar, ja. Maar die club leefde op dat moment enorm. Zeker.
2: Ben je nog wel eens terug geweest?
3: Ja, zeker.
2: En word je dan herkend?
3: Nee.
2: Nee?
3: Nee. Ik ging terug toen ik eigenlijk net weg was. En toen wel. Maar ik ben 2 jaar geleden ben ik terug geweest. Nee, dat is te lang geleden. Zeker.
2: Dat is ook wel eens lekker, toch?
3: Zeker. Ik vind het prima. Dat hoeft voor mij niet. Helemaal niet. Wel mensen van de club. Maar voormalig keepercoach. Ja. Die overigens overleden is 3 weken geleden.
2: Ach.
3: Dus daar kreeg ik bericht van. Dus ik wilde eigenlijk nog een laatste eer bewijzen. Alleen dat is er niet echt van gekomen. Het is ook niet zo makkelijk om nu naar de UK te reizen met visa natuurlijk. Dus en ja, ik zat met mijn tijd ook hier. Dus nee, dat is er niet echt van gekomen. Maar ik ben nog wel terug geweest en trek nog steeds wel een beetje. Want ik heb wel een hele leuke tijd gehad.
1: Zeg het Nederlands af?
3: Ja, zeker. Veel concurrentie. Jongens die op dat moment, Oscar Moens, Sander Boske.
1: En toch ook niet. Echte hoopvliegen, daar had je makkelijk tussen kunnen staan.
3: Ja, had gekund. Er was 1 onbetwiste en die was zo goed. Dus die ging er niet af, was natuurlijk van de Sar.
1: Ja.
3: Was die goed, hé. Dat is niet normaal.
1: 130 keer achter elkaar, ja.
3: Dus, ja. Nee, dus Ed de Goeie natuurlijk al heel lang gespeeld, hè, ook in Oranje. Maar van de Sar was echt niet voor niks zoveel interlands gespeeld. Ik denk wel de beste Nederlandse keeper
1: Ja, alle tijden?
3: Ja, Van Breukelen denk ik.
2: Die heeft je gehaald, hè? Dus
1: ja, maar, sowieso. Ja, ook appels met peren.
3: Nee, natuurlijk. Maar ik bedoel,

0: Van der Sar, die was wel echt...
1: Dus als ik zeg, wie was de beste keeper van Utrecht ooit, dan is het gelijk Van Breuken. Hoef je niet over...
0: Ja, denk het wel. Voor mij is hij ook pas geleden, las ik het ergens. We hebben toch het aftal beste Utrecht.
1: Ja, daar kom elk jaar alweer een keer voorbij.
2: Ja, maar dit was voor het eerst sinds een hele lange tijd volgens
1: mij. Ja.
2: En wie is nou de beste keeper bij Utrecht?
3: Oeh.
2: Of niet zozeer alleen bij Utrecht.
0: Oh, maar... je bedoelt als keepercoach?
2: Ja.
0: Ja, Barkas is, vind ik, een geweldig keeper. Vas is, ik denk op keeperhandelingen, is hij sowieso bij de top drie keepers van de Eredivisie. Die kan ballen pakken die heel veel niet pakken. Zeker.
1: Wel, hij is niet zo flamboyant.
2: Nee, dat was niet. Dat was helemaal niet. Nee,
0: totaal andere stijl. Ja. Daarom is het ook bijzonder dat wij zo klikken met elkaar. Karakters zijn totaal verschillend. Eigenlijk op alle vlakken. Maar klikken is echt enorm goed. Ik werk alweer voor het vijfde jaar nu met hem. Dus dat is eigenlijk van... In het begin moesten we echt wel een beetje aftasten. Hoe het met elkaar was. Misschien wilde ik wel te hard trainen. Maar uiteindelijk was het prima. Vertrouwt hij mij? Vertrouw ik hem?
2: Verbaast het je dat hij nog bij Utrecht zit?
0: Ja, op een manier wel. Zeker, hij heeft natuurlijk echt goede seizoenen gedraaid. Dat je denkt van, dan zijn er wisselingen. Dan denk je van, nou, waarom zou ze hem niet nemen? Maar ik weet het niet eigenlijk. Of misschien transfers om te hoog, of ik weet het niet.
2: Ja, ja.
0: En hij wilde zelf eigenlijk, wilde die niet weg. Zijn gezin is super gelukkig in Nederland, maar in Utrecht. Ik denk dat hij zelf ook super gelukkig is bij deze club. Wordt natuurlijk ook door de fans geadoreerd, dus... Ja, ik denk dat hij zeker na zijn periode Celtic, waar hij doodongelukkig was, dat hij wel besefte van, hé, wat...
1: Was jij in Italië?
0: Ja, nee, maar als je dan iets hebt, dan koest je dat ook, hè. Ja. Ik denk dat hij daar wel heel slim in geweest is, zeker.
2: En heb jij zelf richting de top 3 gezeten?
0: Ja, dat is me ook wel eens verweten natuurlijk, omdat ik met Ajax sprak.
1: Praat mag altijd, dat doen we hier
2: praten mag.
0: Dat bedoel ik. Nou, Mino heeft afspraken gehad ook met Feyenoord. Dat op dat moment was dat natuurlijk... Ja, toen ging Dudek weg. Op het moment dat ik naar Feyenoord had gekund. Dat had natuurlijk een reuze stap geweest. Alleen het is niet van gekomen. En achteraf gezien vind ik het ook wel prima. Want ik zat op mijn plek bij Utrecht. En ik was super, super blij bij de club. Alleen ja, je wilt natuurlijk altijd het hoogste halen. En als je naar de top 3 kan, dan speel je misschien Champions League. Sowieso Europa League. En dat deden wij met Utrecht ook. Alleen ja, de top 3 is wat anders.
2: Weet je wat mij wel pijn heeft gedaan? Dat je naar Vitesse ging.
0: Ja, dat hoorde ik wel meer van mensen. En eigenlijk, het bijzondere van het verhaal is dat ik op dat moment... Ik zat een beetje op een doodspoor in Engeland in de zin van... ik kon ook een binnenlandse transfer maken, Leicester. Coventry die hadden geïnformeerd. Die wilden niet dat salaris betalen. Toen had ik zoiets van maar ik wilde weg in de zin van ik wilde gewoon elke week spelen. En er kwam NEC en Vitesse tegelijkertijd.
1: Dan moet je kiezen.
2: Vitesse was wel iets groter toen.
0: Nee, maar het bijzondere is dat qua geld verdienen bij NEC veel meer geld kon verdienen.
1: Oh.
0: Dus dat was best wel tegenstrijdig. En dat moest natuurlijk... moest je met de club onderhandelen. Uiteindelijk ben ik naar Vitesse gegaan. Dan kon ik namelijk direct spelen. Direct naar de winter.
1: Je wil altijd spelen, hè? Dat is het.
0: Dat is het. De drive bij mij om te spelen was groot. Maar ik was al wel 35. Ik voelde het nog niet.
2: Zaten Stijn Vreven en Gloesevitsen toen al?
0: Ja. Ja.
2: Oh, dus dat heeft eigenlijk ook wel een beetje
0: meegespeeld. Ja, zeker. Nee, zeker.
1: Dat is Utrecht B, zeg maar.
2: Ja, maar dat was echt... ik vond het lastig om naar te kijken.
1: Snap ik. Heb je wel alles uit je carrière gehaald, vind je? Ik kan zeggen, ik had iets meer dit of dat, maar...
0: Nee, ik denk wel... denk het wel.
1: Zeker. Jij moet nog carrière maken, Justin. Jij moet nog. Je staat eigenlijk aan het begin van je carrière. Ik ben eigenlijk net zo oud als Harald toen hij begon met keeper bij Feyenoord.
4: Ja.
1: Ja. Hoe lang ga je dit nog doen?
4: Hoe lang ik het nog leuk vind om te doen. Voorlopig vind ik het nog wel leuk om te doen.
1: Dus. Ja, tot het leuk is, ja.
0: Plezier is de basis voor alles, echt.
1: Ja,
4: dat denk ik dat het nog wel even gaat duren. Want voorlopig vind ik het denk ik nog echt wel leuk om te doen.
1: Mm-hmm.
4: Bijvoorbeeld nu heb ik echt wel zin in SC Willem II om daar weer een video over te maken.
1: Ja, waarom heb je daar zin in dan? Wat?
4: Gewoon weer de sfeer in het stadion.

0: heel mooi. Mm-hmm. De momenten die vaak onverwacht zijn in een wedstrijd. Heel mooi, omdat je ziet nooit iets aankomen. Je kan nooit iets zien aankomen. Misschien een penalty kan je zien aankomen of die erin gaat of niet. Maar dat is ook wel het enige. Dus het mooie om te zien dat uit het niets iets gebeurt. En dat ik mijn reactie op daar kan geven. En dat anderen daar dan naar kijken. Mm-hmm. En dat ook nog eens zo leuk vinden.
1: Ik vind het juist erg leuk van jouw filmpjes. Zeg maar, stukjes die je ervoor filmt. Of dat je in het publiek filmt. Of ja, in de rust. Want dat zie je zeg maar anders nooit. Ja. Dat vind ik eigenlijk het interessantste van jouw filmpjes. Doe je dat ook bewust? Of?
0: Ja, ook zeker bewust. Mm-hmm. Want op tv, dan kan je net zo goed naar een highlights van ESPN gaan kijken. Als ja, we alleen maar het veld filmen. Mm-hmm. Dus we doen het echt wel bewust om dan ook even sports te filmen.
1: Buiten het stadion
0: stukje. Buiten het stadion stukje. Bijvoorbeeld de bus van de tegenstander. Maar dat doen we niet heel vaak of zo.
1: Waarom niet?
0: Alleen met Europees. Ja, we moeten het wel echt bij Utrecht houden natuurlijk. We ja, zijn is dat nog, echt een... wel nog steeds gewoon echt een Utrecht kanaal eigenlijk.
2: Heel
0: ja,
2: goed. Dus de bus van Willem II ga je in het volgende filmpje niet zien?
0: Nee, zeker niet.
1: En ook niet Nederlands elftal?
0: Ja, het Nederlands elftal, dat zou nog wel kunnen. Uh-huh. Want daar heb je echt wel grote namen die er spelen. Van Dijk en zo. Daar heb je echt wel grote namen. Dus daar zou het nog wel kunnen.
1: Maar je blijft nu lekker bij ons?
0: Ja, zeker. Zeker. Ja.
2: Ik ben wel benieuwd. Heb je wel eens een moment gemist dat je even naar het toilet was of zo?
0: Nog niet echt met de video's. Wel met FC Utrecht tegen Porto toen. Dus toen stonden we vast op de snelweg.
2: Nee.
1: Ik zou juist dat filmen. Ja.
2: Ja. Ja. Heb je dat niet gefilmd? Dat je René van den Berg op de radio hoort of zo?
0: Nee, we hebben niet gefilmd. Ja. Maar toen waren we 12 minuten te laat. Ja. Ja, hadden we alleen geen opkomst. Maar verder...
2: Oh, ja, alleen opkomst had je?
0: Opkomst hadden we niet. En 12 minuten niet.
2: En was er nog wat gebeurd in die 12 minuten?
0: Nee, het stond nog 0-0. Oh. Niet veel gebeurd volgens mij. Dus.
2: Niks gemist.
1: En zoals we al zeiden, je krijgt nog zoveel herkansingen. Hele mooie filmpjes en content. Harold, hoe lang blijf jij nog bij jouw club eigenlijk, kunnen we bijna wel zeggen. Want zeker.
3: Zo voelt het ook. Ja. Dus nee, ik ben helemaal op mijn plek bij deze club. Dus, ja. Ik heb geen idee. Ik ben nog fit. Ik voel me nog... ik heb altijd elke dag heel veel zin in om te trainen. Dus...
1: Ja. Allebei hetzelfde.
2: Is het afhankelijk van of Barkas blijft, ja of nee?
3: Geen idee.
2: Nee, maar voor jou?
3: Nee, voor mij niet. Nee, tuurlijk okay, niet. Kijk, dan zou er weer een nieuw project komen, om het zo te zeggen. Dus nee, kijk, je werkt met iemand graag, maar tegelijkertijd het kan het zomaar zijn dat hij denkt van ja, nu is mijn tijd gekomen om ergens anders weer... Dan is dit mijn club natuurlijk. Dus dan pak je dat weer aan.
1: Ja. Nou, we zijn nog lang niet van ze af. Heel goed, ik ben blij.
2: Mag hij nog jaren blijven? Ja.
1: We willen jullie bedanken voor alles wat jullie al betekend hebben voor onze club. Allebei in jullie eigen content. Dat is misschien wel een leuke woordspeler.
4: Stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
5: De Utrechtse Top 100.
4: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze. Of deze.
5: Wist die dat je klopt met.
4: En deze hoort er ook bij.
5: Maserati, huis op Bali.
4: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06 395 49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.
1: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring.

0: offerte. excellentlogistics.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. 1 toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. En de landen van oliekartel OPEC Plus gaan hun olieproductie ook in november niet verhogen, ondanks de aanhoudend hoge brandstofprijzen. Dat hebben onder meer Saoedi-Arabië en Rusland besloten. De productie blijft achter door de oorlog met Iran en de blokkade van de straat van Hormuz. Om de druk op de olieprijzen te verlichten geven grote industrielanden wel miljoenen vaten uit hun noodreserves vrij. Maar experts verwachten dat dit de torenhoge prijzen aan de pomp maar tijdelijk remt. Het weer zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
2: Heijmans installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wederopbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
3: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 39 voor een tafel.

Radio. En ook deze.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Wees die dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
1: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Heijmans installatietechniek, energiek en elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wederbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Minister Veilbrief twijfelt steeds meer over zijn plan om UWV-dwangsommen tijdelijk af te schaffen. Dat zei de bewindsman van Sociale Zaken in Buitenhof. Mensen hebben recht op een vergoeding als het UWV te laat beslist, maar Veilbrief wilde die boete schrappen om de drukte bij de instantie te verlichten. Hij is bang dat de maatregel het rechtsgevoel van burgers aantast en gaat nu opnieuw in gesprek met de Tweede Kamer. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder al om het plan te schrappen. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al sinds 2014 in handen. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt het een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
3: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06 395 49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.
4: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. excellentlogistics.nl

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Wees die daar je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
1: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse

0: installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. En daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als de best bezochte ooit. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al sinds 2014 in handen. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden, maar het is wel overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Heijmans Installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, beterbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans Installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans Installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
3: Mijn auto moet weer voor de APK.
4: Dan moet je naar FAI Autogroep.
3: FAI Autogroep?
4: Ja, FAI Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
3: FAI Autogroep, klinkt goed?
4: Kijk even op faiautogroep.nl.
3: FAI Autogroep.nl.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030-23-349-39 voor een tafel.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom en reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. En het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. Daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als het best bezochte ooit. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. Excellent

uur op Dongstad Radio. En ook deze.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Wees die daar je klap hebt.
0: En deze hoort er ook bij.
1: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06 395 49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Heijmans installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wetterbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.

ook deze.

0: Stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Wees die daar je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
1: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: voor de APK.
1: Dan moet je naar FAI Autogroep.
0: FAI Autogroep?
1: Ja, FAI Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
0: FAI Autogroep, klinkt goed?
1: Kijk even op faiautogroep.nl.
0: faiautogroep.nl.
2: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 39 voor een tafel.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e-eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06 395 49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees die dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top

0: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. excellentlogistics.nl.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld. Dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e-eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Mobiele Kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 39 voor een tafel.

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze. Of deze.
2: Wees niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
2: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: APK.
1: Dan moet je naar FAI Autogroep.
0: FAI Autogroep?
1: Ja, FAI Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
0: FAI Autogroep, klinkt goed?
1: Kijk even op faiautogroep.nl.
0: faiautogroep.nl.
2: Heijmans Installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wegbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans Installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans Installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, twee van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan twee mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld. Dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. Het weer. Helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl.

0: Radio.
1: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze. Of deze. En deze.
0: En ook deze. Allemaal bij de soundtrack van je leven op Domstad Radio.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Wees die daar je klopt met.
0: En deze hoort er ook bij.
1: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het Nederlands elftal heeft het duel met Servië met 2-1 gewonnen. In de 31ste minuut scoorde Teun Koopmeiners vanuit de vrije trap de 1-0. Vier minuten later maakte Servië dankzij een kopbal van de 19-jarige spits Mihajlo Cvetković de gelijkmaker. De tweede helft leek op slot te zitten met een uitstekend spelend Servië, maar in de 72ste minuut wist Joshua Zirkzee de 2-1 te maken. De laatste 5 minuten speelde Oranje met 10 toen Mickey van de Ven geblesseerd naar de kant moest. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. In de Amerikaanse staat Georgia zijn 2 mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, 2 van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan 2 mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Het weer, helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Mobiele Kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 349 voor een tafel.

0: And have Jane. Stay tuned.
1: Komend half uur op Domstad Radio.
2: Alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: En ook deze.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze. It's hard to say goodbye. Of deze.
2: Wist die dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
3: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Tuinmans, installatietechniek, energiek en elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wegbouw, telecom en beveiliging. Met Haanmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Haanmans installatietechniek. Kijk op haanmansit.nl.
1: Mijn auto moet weer voor de APK.
2: Dan moet je naar FAI Autogroep.
1: FAI Autogroep?
2: Ja, FAI Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
1: FAI Autogroep, klinkt goed?
2: Kijk even op faiautogroep.nl.
1: faiautogroep.nl.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer: helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl.
5: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring.

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees die dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiot waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaance oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer. Helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030-23-349-39 voor een tafel.
3: Mijn auto moet weer voor de APK.
4: Dan moet je naar Fai Autogroep.
3: Fai Autogroep?
4: Ja, Fai Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
3: Fai Autogroep, klinkt goed?
4: Kijk even op faiautogroep.nl.
3: Faiautogroep.nl.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op
0: Bali. Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Timans installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wegbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
1: Hey boys, dear, dear, dear. Mort, mort, mort.

0: mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiot waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer: helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf.